0: Royal FM.
1: Royal FM.
0: Royal FM.
2: Royal FM 88.4.
1: 88.4. 88.4. Kundum kundum kundum kundum kundum kundum kum kum kum kum kundum kundum kundum kundum kundum kundum kundum kundum kundum kundum kundum kum kum kum kundum kundum kundum kundum kundum.